akube njalo kuyasetshenzwa wenziswa kwamnandi kakhulu uyabona ke mlaleli ake sikubonge konke lokhu asigoqe bese sibonga